0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Motto.

Zuidrand. Jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: Het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, u weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, en wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, de minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, en ik bezweer u, de minder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: In de provinciestraat in Duffel kan je voortaan terecht in een nieuwe multisportkooi op speelterrein De Brullende Berg. De kooi werd geplaatst op de bestaande verharding van het voetbalpleintje, dat al volop gebruikt werd. Met de uitbreiding krijgt de buurt er een extra plek bij om te sporten, te spelen en samen te komen. De vraag naar meer mogelijkheden om te bewegen leefde al langer bij de kinderen en jongeren in de buurt. Tijdens een participatiemoment gaven buurtbewoners aan dat er nood was aan extra sport en speelruimte op de locatie. Het lokaal bestuur ging met die vraag aan de slag. Bij de aanleg werd rekening gehouden met de omgeving. De kooi kwam op de bestaande verharding, waardoor de impact op het terrein beperkt blijft. Bovendien werd gekozen voor geluiddempende materialen, zodat de nieuwe speel- en sportmogelijkheden zo goed mogelijk samengaan met het wooncomfort in de buurt. De zomerlei in Edegem is morgen deels afgesloten. Daardoor kan de vuilniswagen de straat niet in. Bewoners moeten hun PMD-zakken die dag uitzonderlijk op een andere plek zetten. Dat kan op de hoek van de herfstlei of de lentelei. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden, en dus ook rond Antwerpen, zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Streekvereniging Zuidrand vreest dat Vlaamse besparingen haar cultuur- en erfgoedwerking zwaar zullen treffen. Volgens de vereniging zou minstens 30% van de Vlaamse middelen verdwijnen. Dat komt slecht uit. In 2027 bestaat de vereniging 10 jaar en wilde ze haar werking uitbreiden. Ook 5 gemeenten uit de Ruppelstreek zouden aansluiten bij de erfgoedwerking. De vereniging ondersteunt culturele organisaties, erfgoedverenigingen en lokaal talent in Aartselaar, Edegem, Hoven, Kontich, Lint en Mortsel. Ze werkt onder meer rond begraafplaatsen, bouwkundig erfgoed en lokale evenementen. Bart Zeldeslags betreurt dat samenwerking tussen gemeenten financieel minder wordt ondersteund. De bibliotheek in Hoven blijft op donderdag 22 oktober uitzonderlijk gesloten. Het personeel heeft die dag een teamdag. Vanaf vrijdag 23 oktober kunnen bezoekers opnieuw terecht in de bibliotheek tijdens de gewone openingsuren. De bibliotheek van Hoven ligt aan de Kapelstraat 8. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden, en dus ook rond Antwerpen, zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids von Schoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tot en met 3 januari 2027 kan je terecht bij de Doe Expo Stinkhond in het Speelgoedmuseum te Mechelen. Is er de Doe Expo rond de populaire boekenreeks Stinkhond. Ga in het museum op zoek naar cadeautjes voor Stinkhond zijn vrienden en speel nadien op de grote vuilnisbelt met onder andere een knikkerbaan, een doolhof en een leeshoek. De ideale uitstap voor hondsdolle pret. Openingsuren van het Speelgoedmuseum van Mechelen zijn van dinsdag tot zaterdag, dan 10 uur 's morgens tot 17 uur. De locatie is het station van Mechelen, aan de Kiss en Ride-zone, aan de Koning Albertplein 2B. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Bewoners van de Mortselse wijk Luidhagen krijgen zaterdag 10 oktober hun bestelde klimplanten en bodembedekkers. Daarmee willen ze hun gevels en straten groener maken. De actie is deel van een wijkproject van Stad Mortsel en VZW Klimaatwerf. Bewoners krijgen hulp bij energiebesparende renovaties en vergroening van hun woning. Het project begon eind juni met een infoavond voor ongeveer 60 inwoners. Daarna nam 10% van de buurt deel aan een groepsaankoop van planten. Na een workshop over geveltuinen kunnen de bewoners nu zelf aan de slag. Ze krijgen ook werkmateriaal en potgrond. In Schelle kunnen kinderen op 31 oktober weer op pad voor Trick or Treat. De gemeente helpt om alles in goede banen te leiden. Bewoners die snoep willen uitdelen, kunnen een Halloween-poster voor het raam hangen en hun adres registreren. Zo weten kinderen en ouders waar ze welkom zijn. Vanaf 30 oktober staat op de website van de gemeente een kaart met alle deelnemende adressen. Daarmee kunnen gezinnen vooraf een leuke Halloween-route uitstippelen. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden en dus ook rond Antwerpen zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de herfstwandeling, de schoorsteen van Mortsel. En dat op woensdag 11 november om 13 uur op de middag. Grijp nu je kans om deze historische buurtwandeling te beleven. De lokale vereniging Raak Edegem nodigen je van harte uit voor de herfstwandeling de schoorsteen van Mortsel. Afspraak 11 november om 13 uur op de middag op de parking van de IDA Mortelmanstraat in Edegem. We kijken over de berm, herdenken het bombardement van 5 april 1943, bewonderen de erfgoedwoningen en ontrafelen de geschiedenis van Agfa Gevaert. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Doe dan eens gewoon. Was dat? Ina!
1: Ça va, ça va?
0: Voilà.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
4: Jouw regio, jouw radio. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua. Ook op donderdag bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 morgens tot 17:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn mooist. De Groene Long van Duffel. De waterbekkens van Waterlink. Het Fort van Duffel. Het Mauriobos. De Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: In de provinciestraat in Duffel kan je voortaan terecht in een nieuwe multisportkooi op speelterrein De Brullende Berg. De kooi werd geplaatst op de bestaande verharding van het voetbalpleintje, dat al volop gebruikt werd. Met de uitbreiding krijgt de buurt er een extra plek bij om te sporten, te spelen en samen te komen. De vraag naar meer mogelijkheden om te bewegen leefde al langer bij de kinderen en jongeren in de buurt. Tijdens een participatiemoment gaven buurtbewoners aan dat er nood was aan extra sport en speelruimte op de locatie. Het lokaal bestuur ging met die vraag aan de slag. Bij de aanleg werd rekening gehouden met de omgeving. De kooi kwam op de bestaande verharding, waardoor de impact op het terrein beperkt blijft. Bovendien werd gekozen voor geluiddempende materialen, zodat de nieuwe speel- en sportmogelijkheden zo goed mogelijk samengaan met het wooncomfort in de buurt. De zomerlei in Edegem is morgen deels afgesloten. Daardoor kan de vuilniswagen de straat niet in. Bewoners moeten hun PMD-zakken die dag uitzonderlijk op een andere plek zetten. Dat kan op de hoek van de herfstlei of de lentelei. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden, en dus ook rond Antwerpen, zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsoupé. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol au vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het bierfestival te Mechelen. Op zaterdag 10 oktober van 18 uur 's avonds tot middernacht. En op zondag 11 oktober van 12 uur 's middags tot 19 uur 's avonds. Dit alles op de grote markt van Mechelen. Met gratis toegang. Meer dan 30 brouwerijen doen eraan mee. En er zijn heerlijke foodtrucks. Proef, ontdek en klink op 12 jaar bierplezier. Er is sfeer, muziek, foodstands en veel gezelligheid. En bier. Het bierfestival te Mechelen met ook op vrijdag 9 oktober een gratis afterwork om 18 uur 's avonds in café Het Anker. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De ochtend van Zuidrand.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Streekvereniging Zuidrand vreest dat Vlaamse besparingen haar cultuur- en erfgoedwerking zwaar zullen treffen. Volgens de vereniging zou minstens 30% van de Vlaamse middelen verdwijnen. Dat komt slecht uit. In 2027 bestaat de vereniging 10 jaar en wilde ze haar werking uitbreiden. Ook 5 gemeenten uit de Ruppelstreek zouden aansluiten bij de erfgoedwerking. De vereniging ondersteunt culturele organisaties, erfgoedverenigingen en lokaal talent in Aartselaar, Edegem, Hoven, Kontig, Lint en Mortsel. Ze werkt onder meer rond begraafplaatsen, bouwkundig erfgoed en lokale evenementen. Bart Zeldeslags betreurt dat samenwerking tussen gemeenten financieel minder wordt ondersteund. De bibliotheek in Hoven blijft op donderdag 22 oktober uitzonderlijk gesloten. Het personeel heeft die dag een teamdag. Vanaf vrijdag 23 oktober kunnen bezoekers opnieuw terecht in de bibliotheek tijdens de gewone openingsuren. De bibliotheek van Hoven ligt aan de Kapelstraat 8. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden, en dus ook rond Antwerpen, zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub VZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Zuidrand, en je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet stelt voor op 17 oktober om 20 uur 's avonds het najaarsconcert. De gastvedettes zijn Doran en Ellis. Het gaat weer de moeite zijn. Daar staan de Reetse concertband Doran en Ellis en dirigent Erik Builegarant voor. Kaarten zijn verkrijgbaar bij André Gillies op het nummer 0475-2362-30. Dat is 0475-2362-30. Plaats van gebeuren, Gildenhuis, Eikenstraat 13, te Reet. En dit op zaterdag 17 oktober om 20 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Bewoners van de Mortselse wijk Luidhagen krijgen zaterdag 10 oktober hun bestelde klimplanten en bodembedekkers. Daarmee willen ze hun gevels en straten groener maken. De actie is deel van een wijkproject van Stad Mortsel en VZW Klimaatwerf. Bewoners krijgen hulp bij energiebesparende renovaties en vergroening van hun woning. Het project begon eind juni met een infoavond voor ongeveer 60 inwoners. Daarna nam 10% van de buurt deel aan een groepsaankoop van planten. Na een workshop over geveltuinen kunnen de bewoners nu zelf aan de slag. Ze krijgen ook werkmateriaal en potgrond. In Schelle kunnen kinderen op 31 oktober weer op pad voor Trick or Treat. De gemeente helpt om alles in goede banen te leiden. Bewoners die snoep willen uitdelen, kunnen een Halloween poster voor het raam hangen en hun adres registreren. Zo weten kinderen en ouders waar ze welkom zijn. Vanaf 30 oktober staat op de website van de gemeente een kaart met alle deelnemende adressen. Daarmee kunnen gezinnen vooraf een leuke Halloweenroute uitstippelen. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden en dus ook rond Antwerpen zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een jaarlijks gezellig en kleinschalig marktje. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Artisanale producten, mooie plantjes, prachtige live muziek, kinderanimatie, heerlijke verse soep, huisbereid gebak, lekkere pannenkoeken, warme en koude dranken. Dit allemaal ten voordele van Zevenhuizen VZW. Zaterdag 10 oktober van 10 uur 's morgens tot 17.30 uur 's avonds. De Oogstmarkt aan de Lindelei op het Grasplein achter ontmoetingscentrum De Witte Merel, Lierse Steenweg 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dagwerking Peugeot eruit Contig stelt voor. Kom soepen. Iedereen is van harte welkom in ons open café voor een heerlijke kom soep met brood en een fijne babbel. Dit met muziek van Radio Pegode. De gezelschapsspellen en volksspelen staan al klaar. Woensdag 28 oktober tussen 12 uur 's middags en 15 uur 30 in de namiddag. Dagwerking Pegode, Ferdinand Maastraat 191 te Waarloos. Daar kan je alles vinden. Info en bevestigen kan via dagcentrum.contig@pegode.be of via telefoonnummer 03-457-87-79. Dat is 03-457-87-79. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: In de provinciestraat in Duffel kan je voortaan terecht in een nieuwe multisportkooi op speelterrein De Brullende Berg. De kooi werd geplaatst op de bestaande verharding van het voetbalpleintje, dat al volop gebruikt werd. Met de uitbreiding krijgt de buurt er een extra plek bij om te sporten, te spelen en samen te komen. De vraag naar meer mogelijkheden om te bewegen leefde al langer bij de kinderen en jongeren in de buurt. Tijdens een participatiemoment gaven buurtbewoners aan dat er nood was aan extra sport en speelruimte op de locatie. Het lokaal bestuur ging met die vraag aan de slag. Bij de aanleg werd rekening gehouden met de omgeving. De kooi kwam op de bestaande verharding, waardoor de impact op het terrein beperkt blijft. Bovendien werd gekozen voor geluiddempende materialen, zodat de nieuwe speel- en sportmogelijkheden zo goed mogelijk samengaan met het wooncomfort in de buurt. De zomerlei in Edegem is morgen deels afgesloten. Daardoor kan de vuilniswagen de straat niet in. Bewoners moeten hun PMD-zakken die dag uitzonderlijk op een andere plek zetten. Dat kan op de hoek van de herfstlei of de lentelei. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden, en dus ook rond Antwerpen, zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Contig Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Contig aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvcontig.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek,
2: jouw goed gevoel.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig. Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Streekvereniging Zuidrand vreest dat Vlaamse besparingen haar cultuur- en erfgoedwerking zwaar zullen treffen. Volgens de vereniging zou minstens 30% van de Vlaamse middelen verdwijnen. Dat komt slecht uit. In 2027 bestaat de vereniging 10 jaar en wilde ze haar werking uitbreiden. Ook 5 gemeenten uit de Ruppelstreek zouden aansluiten bij de erfgoedwerking. De vereniging ondersteunt culturele organisaties, erfgoedverenigingen en lokaal talent in Aartselaar, Edegem, Hoven, Kontich, Lint en Mortsel. Ze werkt onder meer rond begraafplaatsen, bouwkundig erfgoed en lokale evenementen. Bart Zeldeslags betreurt dat samenwerking tussen gemeenten financieel minder wordt ondersteund. De bibliotheek in Hoven blijft op donderdag 22 oktober uitzonderlijk gesloten. Het personeel heeft die dag een teamdag. Vanaf vrijdag 23 oktober kunnen bezoekers opnieuw terecht in de bibliotheek tijdens de gewone openingsuren. De bibliotheek van Hoven ligt aan de Kapelstraat 8. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden, en dus ook rond Antwerpen, zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Sham Heen, of de oorsprong van Halloween. In de Schorre, provinciaal recreatiedomein te Boom. En dit op 31 oktober van 18 tot 20 uur 's avonds. Huisgids Jan werkt al 30 jaar in de Schorre en kent het domein dus als een broekzak. Tijdens een 2 uur durende wandeling vertelt hij over de symboliek van de donkere winterperiode. Dus een wandeling vol verhalen, rituelen en natuur. En dus geen spoken. 31 oktober, dan 18 tot 20 uur 's avonds, met start aan het Inkomplein, provinciaal recreatiedomein De Schorre, aan de Schommelijn nummer 1 te Boom. Het is €5,5 per persoon deelnameprijs. En meer info kan je krijgen via ontaal@deschorre.be of op het telefoonnummer 03-880-7600. 03-880-7600. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een creatieve herfstmarkt op zaterdag 10 oktober van 11 uur 's morgens tot 17 uur in de namiddag. Een gezellige dag vol leuke kraampjes, heerlijke foodtrucks, creatieve workshops en kindergriemen. Ontdek unieke handgemaakte creaties, laat je inspireren en geniet samen met familie en vrienden van een heerlijke herfstdag. Alles vindt plaats op de parking van basisschool De Schans aan de Kruisschanslei 42 te Kontich. Gezelligheid is troef en iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Een jongen van 6 is buiten levensgevaar nadat hij gisteren uit een raam op de tweede verdieping viel in Borsbeek. Het ongeval gebeurde rond 12:45 in de Adrinkhovenlaan. De jongen kwam terecht op een geparkeerde wagen. Het gerechtelijk lab onderzocht de omstandigheden. Volgens de Antwerpse politie wijst alles op een spijtig ongeval. In Schelle kunnen kinderen op 31 oktober weer op pad voor Trick or Treat. De gemeente helpt om alles in goede banen te leiden. Bewoners die snoep willen uitdelen, kunnen een Halloween-poster voor het raam hangen en hun adres registreren. Zo weten kinderen en ouders waar ze welkom zijn. Vanaf 30 oktober staat op de website van de gemeente een kaart met alle deelnemende adressen. Daarmee kunnen gezinnen vooraf een leuke Halloween-route uitstippelen. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden en dus ook rond Antwerpen zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je altijd al eens een beetje benieuwd geweest naar de schietsport? Wel, op zondag 18 oktober is jouw kans op een proevertje. We openen onze deuren en bieden volgende formules aan. Een initiatie met luchtwapen is gratis. Een initiatie met vuurwapens kaliber .22 betaal je €25. En een initiatie met vuurwapens zwaardere kalibers 9mm en .38 is €40. Vergeet vooral niet om je identiteitskaart mee te brengen. Deze open deurdag loopt van 11 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag. De locatie, de Koninklijke Sportschuttersvereniging De Siebel VZ2. Aan Fort 6 aan de Elichemse Steenweg 100 te Wilderijk. Meer info kan je krijgen via timderidder.desiebel@outlook.com of op het telefoonnummer 0491 64 45 06. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: Kruidenwijk rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dinsdag 27 oktober, het seniorenfeest met start om 14:30 in de namiddag in Sporthal den Willekom aan de Terelstraat nummer 1 te Edegem. Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en in goed gezelschap, dat kan. Met op het podium Thomas Julian en Viertakt, bekend van Antwerpse hits en dialect met Johan van Mechelen. De toegang is volledig gratis, maar een toegangskaart is wel verplicht. Gratis kaarten zijn er voor Edegemse senioren. Die zijn te halen in het gemeentehuis, in woonzorgcentrum Immaculata, VT, het Kruispunt of de lokale seniorenverenigingen. Info kan je krijgen via www.welzijn@edegem.be of het telefoonnummer 03-289-2650. Bij een lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zuid-Holland. Het hart van onze regio.
1: An, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
2: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
1: Hé?
2: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
1: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
2: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
1: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
2: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde

0: suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
1: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
0: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: In de provinciestraat in Duffel kan je voortaan terecht in een nieuwe multisportkooi op speelterrein De Brullende Berg. De kooi werd geplaatst op de bestaande verharding van het voetbalpleintje, dat al volop gebruikt werd. Met de uitbreiding krijgt de buurt er een extra plek bij om te sporten, te spelen en samen te komen. De vraag naar meer mogelijkheden om te bewegen leefde al langer bij de kinderen en jongeren in de buurt. Tijdens een participatiemoment gaven buurtbewoners aan dat er nood was aan extra sport en speelruimte op de locatie. Het lokaal bestuur ging met die vraag aan de slag. Bij de aanleg werd rekening gehouden met de omgeving. De kooi kwam op de bestaande verharding, waardoor de impact op het terrein beperkt blijft. Bovendien werd gekozen voor geluiddempende materialen, zodat de nieuwe speel- en sportmogelijkheden zo goed mogelijk samengaan met het wooncomfort in de buurt. De zomerlei in Edegem is morgen deels afgesloten. Daardoor kan de vuilniswagen de straat niet in. Bewoners moeten hun PMD-zakken die dag uitzonderlijk op een andere plek zetten. Dat kan op de hoek van de herfstlei of de lentelei. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden, en dus ook rond Antwerpen, zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Bridge, een sport voor het leven. Bridge in Palieterland. Leren bridgen, tijd voor een gratis kennismakingsles. Op vrijdag 16 oktober om 19:30 s'avonds. En dit in clublokaal Koninklijke Bridge Club te Lier. Gelegen aan Dopenpoort, Berlaarse Steenweg 17 te Lier. Meer info is te verkrijgen bij Willy van Waaienbergen op het nummer 0495 50 74 31 of willy.vw.2500@gmail.com. Deze kennismakingsles Bridge is een organisatie van Koninklijke Bridge Club Lier, Bridge Club Lint, Bridge Club Zevenbergen en Bridge Club Okra Ranst. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuid-Holland.

0: Hyundai Creuse in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand. Er

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een middag vol vocale meesterwerken in Morteldorp. En dan op zondag 18 oktober om 15 uur in de namiddag. De deuren gaan open te 14:30. Daar brengen Marjolein Akke, sopraan, Joy Gonnissen, mezzo-sopraan en Eluwoud Akke op piano pure pareltjes. Een middag vol vocale meesterwerken van onder andere Mozart, Brahms, Strauss, Gershwin en Schubert. Locatie Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. De tickets kan je verkrijgen via tickets@roodfluweel.be Orfeo. Contact voor de Orfeo-producties, dat kan via info@orfeo.be of op het telefoonnummer 03-449-1687. Ook nog via wilfried.deklein@telenet.be en op het telefoonnummer 04-76-55-86-46. Maar de tickets bestel je via tickets@roodfluweel.be/Orfeo. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Streekvereniging Zuidrand vreest dat Vlaamse besparingen haar cultuur- en erfgoedwerking zwaar zullen treffen. Volgens de vereniging zou minstens 30% van de Vlaamse middelen verdwijnen. Dat komt slecht uit. In 2027 bestaat de vereniging 10 jaar en wilde ze haar werking uitbreiden. Ook 5 gemeenten uit de Ruppelstreek zouden aansluiten bij de erfgoedwerking. De vereniging ondersteunt culturele organisaties, erfgoedverenigingen en lokaal talent in Aartselaar, Edegem, Hoven, Kontich, Lint en Mortsel. Ze werkt onder meer rond begraafplaatsen, bouwkundig erfgoed en lokale evenementen. Bart Zeldeslags betreurt dat samenwerking tussen gemeenten financieel minder wordt ondersteund. De bibliotheek in Hoven blijft op donderdag 22 oktober uitzonderlijk gesloten. Het personeel heeft die dag een teamdag. Vanaf vrijdag 23 oktober kunnen bezoekers opnieuw terecht in de bibliotheek tijdens de gewone openingsuren. De bibliotheek van Hoven ligt aan de Kapelstraat 8. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden, en dus ook rond Antwerpen, zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is een oproep aan alle toekomstige griezelacteurs. Durf jij bezoekers de stuipen op het lijf te jagen? Voor ons Halloween-evenement op 30 en 31 oktober in het Tivolipark te Mechelen zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Die willen meehelpen als figurant. Geen ervaring nodig. Professionele grimmen en kostuums worden voorzien. Een unieke ervaring achter de schermen. Heb jij zin om mee te doen? Surf naar www.epicgroep.be. Tag gerust vrienden, familieleden of collega's die hier perfect voor zouden zijn. Wij kijken er naar uit om van je te horen en je te ontmoeten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor slechts 6 euro per persoon geniet je van de Halloween griezelwandeling te Borsbeek. Plus een drankje in de tent en toegang tot het spookhuis. Durf jij het aan? Reserveer dan je tickets en beleef een avond vol spanning, duisternis en schrikmomenten. Meer info vind je op www.halloweenborsbeek.be. De Halloweenwandeling op 24 oktober met vertrek aan de Watertoren van Borsbeek. Van 17:30 tot 21:00 s'avonds. Een avond vol mysterie, verhalen, verrassingen en natuurlijk heel veel spoken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Bewoners van de Mortselse wijk Luidhagen krijgen zaterdag 10 oktober hun bestelde klimplanten en bodembedekkers. Daarmee willen ze hun gevels en straten

0: groener maken. De actie is deel van een wijkproject van Stad Mortsel en VZW Klimaatwerf. Bewoners krijgen hulp bij energiebesparende renovaties en vergroening van hun woning. Het project begon eind juni met een infoavond voor ongeveer 60 inwoners. Daarna nam 10% van de buurt deel aan een groepsaankoop van planten. Na een workshop over geveltuinen kunnen de bewoners nu zelf aan de slag. Ze krijgen ook werkmateriaal en potgrond. In Schelle kunnen kinderen op 31 oktober weer op pad voor Trick or Treat. De gemeente helpt om alles in goede banen te leiden. Bewoners die snoep willen uitdelen, kunnen een Halloween-poster voor het raam hangen en hun adres registreren. Zo weten kinderen en ouders waar ze welkom zijn. Vanaf 30 oktober staat op de website van de gemeente een kaart met alle deelnemende adressen. Daarmee kunnen gezinnen vooraf een leuke Halloween-route uitstippelen. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden en dus ook rond Antwerpen zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Artalage brengt kunst naar de lokale handel te Aartselaar. Van 3 oktober tot en met 30 november brengt Artalage kunst naar de dorpskern van Aartselaar. 15 lokale ondernemers stellen hun zaak of etalage open voor werk van 24 kunstenaars uit Aartselaar. Deze kan je ontdekken in de Baron van Erdbornstraat en op het Laar in de Kapellenstraat. Meer info over de deelnemende kunstenaars en handelszaken vind je op www.aartselaar.be/artalage. Tijdens een wandeling of winkelbezoek kan je halt houden bij verschillende kunstwerken en zo krijgen lokale kunstenaars meer zichtbaarheid bij lokale ondernemers te Aartselaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan de radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

Sjoke, ik ben thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik ben kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik voel begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor het spaghettifestijn. En dit op zaterdag 17 oktober aan de Stappen, nummer 35 te Mortsel. Een initiatief van de gebruikersraad ten voordele van de maanwandelaars VZW. Je kan onze heerlijke spaghetti proeven van 18 tot 19.30 uur en van 20 tot 21.30 uur. Voor een volwassene portie betaal je €20 en voor een kinderportie €15. Dessertje inbegrepen. Inschrijven doe je via mail benefiet.demaanwandelaars@outlook.com. Vermeld wel shift 1 of shift 2. Het aantal kinder plus volwassen porties. Vlees, veggie of glutenvrij. Je krijgt nadien een mail met bevestiging en betaalgegevens. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen. Radio Zuidrand.

0: An, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde

0: brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: In de provinciestraat in Duffel kan je voortaan terecht in een nieuwe multisportkooi op speelterrein De Brullende Berg. De kooi werd geplaatst op de bestaande verharding van het voetbalpleintje, dat al volop gebruikt werd. Met de uitbreiding krijgt de buurt er een extra plek bij om te sporten, te spelen en samen te komen. De vraag naar meer mogelijkheden om te bewegen leefde al langer bij de kinderen en jongeren in de buurt. Tijdens een participatiemoment gaven buurtbewoners aan dat er nood was aan extra sport en speelruimte op de locatie. Het lokaal bestuur ging met die vraag aan de slag. Bij de aanleg werd rekening gehouden met de omgeving. De kooi kwam op de bestaande verharding, waardoor de impact op het terrein beperkt blijft. Bovendien werd gekozen voor geluiddempende materialen, zodat de nieuwe speel- en sportmogelijkheden zo goed mogelijk samengaan met het wooncomfort in de buurt. De zomerlei in Edegem is morgen deels afgesloten. Daardoor kan de vuilniswagen de straat niet in. Bewoners moeten hun PMD-zakken die dag uitzonderlijk op een andere plek zetten. Dat kan op de hoek van de herfstlei of de lentelei. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij snel bewolkt en volgt de regen vanuit het westen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag trekt de regen weg en krijgen we een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. Het wordt opnieuw maximaal zo'n 16 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig. Vooral in het noorden, en dus ook rond Antwerpen, zijn enkele buien mogelijk. Tussendoor zijn er droge perioden met opklaringen. De maxima liggen opnieuw rond 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Zuidrand. Het hart van onze regio.
1: Mm-hmm.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de Kokas Bingo Avond. Zin in een gezellige avond vol spanning, plezier en leuke prijzen. Kom dan naar onze Bingo Avond op vrijdag 16 oktober met start te 19 uur 's avonds. De deuren gaan open vanaf 18 uur 's avonds in de Wouwschool aan de Jan Verbertlijn nummer 46 te Edegem. Er zijn 10 spannende speelrondes plus 1 superleuke hoofdprijzenronde. Breng je vrienden en familie mee en maak er samen een gezellige bingoavond van. Alvast veel speelplezier, gezelligheid en kans op mooie prijzen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De Zuidrand draait om jou.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wie mag er bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. Het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag, de bloedafname zelf zo'n 9 minuten. Je kan bloed geven op 12 oktober in dienstencentrum De Schakel in Lint. Ook op 12 oktober in Hotel van der Valk in Borgerhout. Op 14 oktober in het Felix Pakhuis te Antwerpen. Op 16 oktober in het Rode Kruis lokaal te Antwerpen. En op 20 oktober in Campus 3 Eiken aan het studentenrestaurant Gebouw C. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s at 7.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
2: 70s at 7.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in

0: elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DHB.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: do something. Let's make a bet. On.
1: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
2: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
1: Hè?
2: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
1: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
2: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
1: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
2: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
1: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
2: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
4: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
4: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

Als misantroop, was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het erger gehad, de grote hoop hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje hier, een brandtaartje daar, de as waait tot in de achtertuin. Bezinig aan je politieke landkaart, of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet helaas.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, door